0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Okay. Neem bijvoorbeeld nou Peter. Die zou je niet willen zijn. Of Eva. Eva is beter. Die woonde hier eens op het plein. Ze deed een poging tot bidden. Heel oprecht, zonder meer.

in the ghetto. And I'm hip. His mother's gonna cry too.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hanta-virus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

ik miste je aanwezigheid. Jouw geur omringde mij. Kom langs.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
1: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940... moest hij eigenlijk dezelfde route weer terug.
0: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been en het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
0: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Schoon. Goedemorgen luisteraars, het is even over 10, 2 mei, zaterdagmorgen 2026. En tijd dus voor Weekend Gouden, live vanuit de Lange Groendaal Gouden Stadstudio. Ik ben Gerrit Schinkel en zult het vandaag met mij alleen moeten doen. Maar ja, hopelijk gaat dat wel lukken, denk ik. Je hoort Goudse gasten en laat die horen wat ons opviel in het nieuws met als hoofddoel meer liefde voor onze stad. En het wordt hopelijk een uur om even gewoon te luisteren, te glimlachen en te genieten van wat Gouda ons allemaal biedt.

0: dat is goud.
1: En waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, de Stichting Oude Begraafplaats Gouda organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten, zoals rondleidingen en themaavonden. Penningmeester Lea Donkers zit al tegenover mij en ze komt straks aan het woord. Zondag is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast is tekenaar Gerrit de Jager, onder andere bekend van de familie Doorzon. En ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig en ze komt straks vertellen over haar eigen projecten. En RTV Goudenstad is opgenomen in het netwerk van 12 weerstations in Gouda. Onno Hungerink en Michel van Wisse van de Weerclub Gouda komen straks hier naar de studio om er alles over te vertellen. Maar voordat we starten met deze drie onderwerpen, eerst muziek. War van Edwin Starr.

0: Goeie vraag. Oorlog, waar is het goed voor, inderdaad. De Stichting Oude Begraafplaats organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten. De Oude Begraafplaats Gouda is gelegen aan de Prins Hendriklaan. Prins Hendrikstraat is het, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: Prins Hendrikstraat, ja, in Kortakkeren. Naast me zit Lia Donkers en zij is de penningmeester van de stichting. Welkom, Lia.
1: Welkom, ja, dankjewel.
0: Ja, de Stichting Oude Begraven, we gaan zo meteen even uitgebreid in de activiteiten, maar even de ontstaansgeschiedenis. Opgericht op 15 oktober 1998. Wat was eigenlijk de aanleiding tot
1: ja,
0: de
1: aanleiding was dat er in die tijd het ernaar uitzag dat de begraafplaats geruimd zou worden. Hij is in 75 gesloten. En als je dan 30 jaar grafrechten erbij optelt, dan kom je uit in zo'n 2005.
0: Ja.
1: En de plannen gingen die kant op dat hij geruimd zou worden. En er waren natuurlijk ook partijen die wel belangstelling hadden voor het terrein. En vooral Ines Meter, onze eerste stadsdichter, maakte zich daar nogal boos over. En zei, ja, hier ligt gewoon een heel stuk goudsgeschiedenis. Maar het is ook een prachtige groene oase in een verder wat stenige wijk.
0: Ja.
1: Dus die heeft zich en heeft wat mensen om zich heen verzameld. Onder andere Ed van Rossum, is ook een man van het eerste uur.
0: Piet Streng, ook zo'n iemand.
1: Piet Streng kwam er later bij. Ja, maar ja. Die heeft een aantal mensen om zich heen verzameld om voor behoud. Dus het was eigenlijk een actiegroep, maar om mee te kunnen praten met de diverse instanties.
0: Moest het een beetje een officieel tintje.
1: Moest het een officieel tintje. En hebben ze een stichting opgericht. Want de Stichting Oude Begraafplaats is eigenlijk voor het behoud van de begraafplaats. En dat doen we eigenlijk nu nog. We hoeven nou geen actie meer te voeren. Maar we behouden hem wel. We zorgen voor de stenen. We zorgen voor de graafstenen. We zorgen voor het groen.
0: Dat zijn jullie doelstellingen eigenlijk?
1: Het behoud en de exploitatie. En wat de stichting ook, de vrijwilligers van de stichting hebben gedaan, is alle graven geïnventariseerd. Wie liggen daar? Wie hebben daar gelegen?
0: Ja.
1: Er is een fantastische index. Je kunt het op de website vinden.
0: Ja,
1: type naam in, type je familienaam in. En je vindt zo of we voorouders daar begraven hebben, liggen of hebben gelegen.
0: Ja, en ook in 2014 merkte ik, en er waren er meer, werd eens bekend dat daar ook de dochter van de grote dichter, Chileense dichter Pablo Neruda lag. Malva, dat was een verrassing voor iedereen, denk ik, hè?
1: Ja, nou, het was bij ons wel bekend, maar het was nog niet heel erg bekend dat Pablo Neruda überhaupt een dochter had.
0: Oh ja, dat was
1: en de mensen die bezig waren met de nalatenschap van Pablo Neruda, dan hebben we het over Zuid-Amerika,
0: ja.
1: Over Chili, die kwamen dat op spoor en die hebben ook uitgevonden dat ze op deze begraafplaats begraven is. En zodoende kwam er een telefoontje van, is er een Malva Reyes, want Reyes is de officiële naam van Pablo Neruda.
0: Ja.
1: Ligt hij daar begraven? Jazeker. En toen van het een kwam het ander en werd het heel erg bekend. Zij is de dochter van Pablo Neruda en zijn Nederlandse vrouw uit Nederlands-Indië, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zij zijn uit elkaar gegaan onder niet al te beste omstandigheden. Pablo heeft die dochter nooit erg erkend en gezien omdat ze een waterhoofd had.
0: Gehandicapt was, hè?
1: Daardoor gehandicapt en achterbleef in ontwikkeling. Haar moeder desalniettemin daarentegen heeft heel veel voor haar gedaan. En heeft ook uiteindelijk het graf ontworpen, laten maken en ook voor hele lange tijd betaald. Dus het graf is een ander graf als de andere.
0: Ja,
1: het is een Indisch graf.
0: Ja. En dan gaan we meteen naar de activiteiten toe. Want in deze meimaand is dat heel. Vertel maar, 3 mei geloof ik morgen.
1: 3 mei,
0: 3
1: mei doen we omdat 4 mei op een maandag is. En we dachten, zijn er misschien niet al te veel mensen in de gelegenheid om langs te komen. Dus 4 mei is eigenlijk de dag. En het is simpelweg omdat nogal veel mensen die zijn omgekomen door de oorlog in Gouda, begraven liggen op de oude begraafplaats. Want dat was toen de algemene begraafplaats.
0: Ja.
1: Mensen van katholieke oorsprong, die zijn op de katholieke begraafplaats. Maar de meeste eigenlijk van de slachtoffers liggen op de oude begraafplaats. En het zijn er zo'n 44, dus dat is er nogal wat.
0: Ja.
1: En we hebben die geschiedenis van die mensen allemaal uitgeplozen. En de rondleidingen rond 4 mei. 4 mei wordt er een krans gelegd door de burgemeester en een aantal mensen, de voorzitter van het 5 mei of 4-5 mei comité. Wordt een krans kans gelegd bij de erkende oorlogsslachtoffers. En dat zijn, mensen die die strijdhandelingen tegen de vijand voerden. En daardoor ook gedood zijn door de vijand. En daar is onder andere de verzetstrijder Johan de Rijke van de Rijkenstraat.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: De Rijkenstraat is naar hem genoemd. Ja. Nou, dat is eigenlijk de bekendste. De Rijke die ligt op het kerkhof en die krijgt dan een krans. Het zijn er drie. De andere slachtoffers, dat noemen we slachtoffers van de oorlog, die waren niet bezig de vijand te bestrijden, maar die waren...
0: Die waren gewoon slachtoffer geworden.
1: Ja, die zijn vaak geraakt door een bombardement, ja. Want Gouda is nogal gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Dat is elk jaar hebben jullie die...
1: Wij hebben elk jaar op 4 mei, dus dit jaar is het ook op 3 mei, maar we hebben elk jaar op 4 mei dat we 's ochtends als stichting bij al deze graven, bij al deze 44 slachtoffers bloemen zetten. En dan aan het eind van de middag komt de officiële delegatie, komt kransen leggen bij de drie oorlogsslachtoffers, ja. Die dus door de Duitsers zijn omgebracht.
0: En zijn er verder nog bijvoorbeeld ook tentoonstellingen bij jullie daar?
1: Nou, op dit jaar...
0: Die dagen misschien niet? Of
1: nou, dit jaar wel, om de doodvoudige reden dat we het Ines Meterjaar hebben. Ines
0: zou 100 jaar geworden vandaag.
1: Niet vandaag, vorig jaar was het. We hebben een heel jaar, dus dit is nog een laatste activiteit van het Ines Meterjaar. Ines Meter is de oprichter van de stichting, zoals ik net vertelde. En zij, dat gaat ook, zij heeft dus de begraafplaats eigenlijk bekendheid gegeven met een bundel waarin ze gedichten en foto's van de begraafplaats combineerden. En zo kwam eigenlijk de begraafplaats weer in bekendheid en tot bloei. En eigenlijk is datzelfde nu ook met nieuwkomers die in het AZC wonen of in de noodopvang Oekraïne. Hebben we onder leiding van de workshop van Niels de Kemp, de bekende fotograaf.
0: Ja, de fotograaf, ja.
1: Die hebben een workshop gehad. Die hebben foto's van zichzelf gemaakt en van iets wat voor hun belangrijk is, plus hun verhaal. Zodat ook hun leven eigenlijk weer een beetje tot bloei kwam. Dus dat is te zien, die tweeluik. De foto van de nieuwe Gouwenaar plus het verhaal in de aula van de begraafplaats. En die is ook open tijdens 4 en 5 mei.
0: Hoe reageren die mensen? Soort blik van herkenning of ja, ik weet het niet. Of,
1: Nee, die vinden dat heel erg leuk. Vaak is het nog moeilijk met de taal. Dus
0: beetje Engels en zo, Duits misschien.
1: Ja, en soms ook wel met Google Translate helpen.
0: Ja, dat is makkelijk.
1: Maar zij zijn heel erg, ze hebben hele mooie foto's gemaakt. En zij kunnen heel goed zeggen wat het hier in Nederland zijn voor hun betekent. En waar ze, wat voor hun belangrijke zaken zijn om zich aan vast te houden.
0: Ja. 7 mei zie ik staan Watergilde. Wat is dat?
1: Ja, behalve de activiteiten rond de 4 mei, rond de dodenherdenking, hebben we ook diverse groepen die bij ons komen, die bijvoorbeeld een grondleiding op maat krijgen. En het erfgoed aan Watergilde is zo'n club hier in Gouda, van mensen die zich interesseren voor erfgoed en waterzaken. En die komen dus langs en die krijgen behalve de documentaire, waar ik ook nog wat over wil zeggen, documentaire te zien, krijgen zij ook een rondleiding, maar dan specifiek voor hun, want zij zijn weer net wat anders geïnteresseerd dan bijvoorbeeld wat we doen op 4 mei, want dan gaan we echt langs de oorlogsgraven.
0: Ja, maar die documentaire, wat is dat?
1: De documentaire is gemaakt door Mirjam Hufstad, gewoon met haar iPhone. Ja. Dat is een hele prachtige documentaire geworden over, die heeft een jaar lang de activiteiten op de begraafplaats gevolgd en een aantal mensen in beeld gebracht die een band hebben met de begraafplaats. En dat zijn natuurlijk ook vooral de vrijwilligers. Die is vorig jaar in het filmhuis, heeft die in première gegaan. En die film is zo'n 30 minuten en het geeft een prachtig beeld van wat de begraafplaats is. Ja. En wie daar met hart en ziel komen, bezoeken en werken.
0: Ja. Het is een gemeentemonument.
1: Ja, de begraafplaats is een gemeente. En dat is eigenlijk het resultaat van die oorspronkelijke actiegroep, zal ik maar even zeggen, onder leiding van Ines Meter en Ed van Rossum. De begraafplaats zelf is dus niet geruimd en niet opgedoekt, maar het is een gemeentelijk monument geworden. De aula en de poort, de prachtige poort,
0: dat zijn rijksmonumenten. Ja, ja, ja. Allemaal vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? En wie zijn dat? Ja, bestuursleden en
1: Ja, bestuursleden zoals ik zelf zijn en lid van het bestuur en lid van de werkploeg. Zo zijn er meer. Er zijn ook alleen mensen die alleen maar bestuurslid of alleen maar in de werkploeg zitten. Ja. We zijn met zo'n 10 à 15 mensen zo gemiddeld. En dat zijn over het algemeen mensen die een werkzame leven hebben beëindigd.
0: Zijn wat oudere mensen met alle respect?
1: Ja,
0: jeugd misschien. Van 18, 19 jaar hier rondlopen misschien of wel?
1: Nou, een enkele keer wel. Maar goed, die is ook weer bezig met een leven opbouwen. Dus dan komt er weer colleges of stages of dit of dat. Ja. En dan kunnen ze het niet meer combineren.
0: Ja. Jullie geven ook thema rondleidingen voor scholen, geloof ik. En onder andere voor scholen.
1: Ja, ook dat is vooral bij Open Monumentendag. Hebben we de dag voor de Open Monumenten weekend, moet ik zeggen. Is er voor scholen een specifieke kinderrondleiding. Maar ook dat kan altijd op verzoek. Ja. En dan hebben we dus weer een aangepaste rondleiding. Waarbij we de voor kinderen interessante, zoals bijvoorbeeld kindergraven.
0: Ja. Voor niks gaat de zon op. Ik bedoel, jullie maken ook kosten natuurlijk. Krijgen jullie subsidie of hebben jullie donateurs? Hoe zit dat?
1: We hebben donateurs. Daar zijn we van afhankelijk. Er zijn een aantal vaste donateurs. Die betalen een jaarbijdrage, een jaardonatie. En die krijgen dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief die wij uitgeven.
0: Oh ja, dat is
1: altijd leuk om te weten wat er allemaal speelt. En daarnaast hebben we allerlei losse donaties. Van mensen die bijvoorbeeld eindelijk een graf vinden van een voorouder. Dat is nog steeds gebeurd dat regelmatig.
0: En legaten misschien nog niet?
1: Nee, we hebben geen legaten. Nee, we hebben geen legaten. Nee. Dus we moeten het doen van de donaties. Ook bijvoorbeeld na zijn rondleiding. In principe zijn ze allemaal gratis. Maar daarna vragen we altijd wel van... als u het plezier heeft gevonden of fijn heeft gevonden... dan kunt u ook een donatie doen. En op die manier bekostigen wij onszelf. Wij vragen alleen een bedrag voor de rondleiding True Crime, zoals die heet. Die is in het donker. En dat gaat langs graven waar misdadigers of slachtoffers van misdaden liggen.
0: Ja.
1: En dat is, dat is een beetje speciaal. Dat is wel een rondleiding.
0: Daar moet je mensen voor inhuren die dat...
1: Nee, dat doen we allemaal zelf. Maar wij serveren dan koffie en dat soort dingen. En het is in het donker.
0: Ja.
1: Dus het heeft ook een bepaalde kant.
0: Ja. Kortom, zeer zeker deze week, komende weken, heel druk voor jullie, maar eigenlijk het hele jaar door. Jullie hebben een mooie website, zei je?
1: Ja, we hebben een website, gewoon de oude begraafplaats Gouda.nl. En daar kun je ook in al die namen in het register. Dus dan kan je naam invullen of een naam van je voorouders. En dan kan je zien of er graven zijn waar die hebben gelegen. Maar dan kun je ook de activiteiten zien. Je kunt er ook de nieuwsbrieven lezen.
0: Ja.
1: Hij is erg royaal. En de begraafplaats is elke dag van 10 tot 4 open. Dan staat de poort open. En voor 3 en 4 mei hebben we dus nu rondleidingen. Op 3 mei hebben we ze om 11 uur begint de documentaire. 11:30 de rondleiding. En nog een keer om 1:30 en 3:00 de rondleidingen en de documentaire. En dan morgen, voorafgaand aan de kranslegging door de burgemeester, hebben we nog een rondleiding.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier. Heel veel, het klinkt een beetje raar misschien, maar heel veel succes in ieder geval. Het is een dankbare taak toch, denk ik.
1: Het is heel dankbaar werk om dit te doen. Zeker als er nog nabestaanden komen.
0: Ja.
1: En het is heel dankbaar werk, maar het is ook mooi. Het is lekker in het groen. Die fabriek, die vergeet je op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Lea Donkers, nogmaals bedankt. En heel veel succes de komende dagen.
1: Ja, dank je wel. En dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja. Dan gaan we eerst even weer voor onze volgende gast. Die zie ik al staan hier al. Gaan we maar muziek draaien. De Amazing Stroofwafels met Kuifje.

0: kracht 31 en een huizen hoge zee. Blijft zijn kuifje overeind staan, was getekend door Hergé.
1: Moet ik iets van de microfoon op?
2: Kuifje was dat van de Amazing Stroopwafels. Dat sluit volgens mij mooi aan op het volgende onderwerp. Want morgen is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast hebben ze morgen. Dat is de tekenaar Gerrit de Jager. Die is onder andere bekend van de familie Doorzon. Maar ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig. En zij is nu in de studio om te vellen over haar eigen projecten. Goedemorgen, Rosanne.
1: Hi, hallo. Ja,
2: welkom.
1: Nou, bedankt.
2: Ja, wie is Rosanne Vink?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag.
2: Ja, ik dacht, laat ik met een goede vraag beginnen.
1: Nee, ja, ik ben Rosanne, ik ben 23 jaar, ik woon hier in Gouda.
2: Ja.
1: En ik ben afgelopen zomer ben ik afgestudeerd op de Kunstacademie van Breda. En ja, ik heb al eerder een keertje op de stripsmarkt gestaan, vorig jaar voor het eerst.
2: Ja.
1: Dus dat was een groot succes. Dus ik denk, nou, dat doen we dit jaar. Doen we lekker opnieuw.
2: Word je dan uitgenodigd of bied je jezelf aan?
1: Nee, ja, vorig jaar was ik uitgenodigd door Mathieu. En,
2: ja.
1: Want toen zat ik tegen die tijd zat ik in Gaarspinnerij. Daar hebben ze ook wel eens zo'n kunstmarkt.
2: Ja.
1: En dan dit jaar heb ik mezelf weer aangemeld.
2: Ja, en toen zei je, nou, welkom.
1: En dan ben ik weer, sta ik weer als tekenaar op de markt.
2: Ja, ja. Je had het net over je afstudeeropdracht. Dat was Roos Laptop Loos.
1: Ja.
2: Wat vond ik een aparte titel.
1: Goeie naam.
2: Wat betekent dat?
1: Nee, ja, dat is mijn afstudeerproject. Dat gaat eigenlijk over onze afhankelijkheid van digitale media. Nu gaat het specifiek over laptops, maar ook over telefoon en social media. En het begon eigenlijk een beetje dat ik in mijn derde jaar ging mijn eigen laptop stuk.
2: Ja.
1: Want ik teken voornamelijk ook wel eens digitaal. En ik doe ontwerpen digitaal. Ja, en opeens had ik mijn laptop niet meer. Ik moest gelijk naar de reparateur. En toen zat ik de eerste avond zo van,
2: wat moet nu?
1: Wat moet nu? Ik doe alles, weet je, tegenwoordig. Ja, ik ben de jeugd, weet je, vaak Netflixen, weet je, filmpjes kijken. En ik van, En toen blijft het hangen. En als maker ga je daar wat mee doen. Dus Roos, dat is eigenlijk ontstaan vanuit mij. Want Rosanne Roos, dus daar heb ik een strippersonage op verzonnen. Die eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als wat ik.
2: Ja.
1: Gewoon van, die vindt online fantastisch, leuk. Maar het is ook best wel stressvol. Want online, dat staat nooit uit.
2: Nee.
1: De telefoon heb je tegenwoordig heb je op zak. Dus dat neem je overal mee. En dan is eigenlijk het idee van, wat ga je eigenlijk doen als je dat niet meer hebt?
2: Ja. Hoe is eigenlijk die passie van jou ontstaan voor tekenen en illustreren?
1: Ja, wat ik meestal zeg als ik iemand die vraag stelt is, ik ben eigenlijk nooit gestopt met tekenen. Vroeger deed ik dat al
2: de kleuterschool al begonnen, heet dat tekenen?
1: En ik ben er gewoon mee doorbleven gaan. En tijdens hiervoor heb ik in Rotterdam op school gezeten, op het Graaf Lyceum.
2: Oh ja.
1: En daarna, die tekenen is leuk. Maar toen wist ik nog niet echt van, oké, wat is mijn drive er eigenlijk achter? Maar sinds in Breda op de Kunstacademie, heb ik met name door mijn afstudeerproject ben ik ermee doorgaan. Verhalen vertellen, wat je boeit, is gewoon ontzettend leuk. En helemaal als mensen daar zich erin herkennen of ook een mening erin geven. Vandaar ook mijn strip. Daar ben je naar de Utrecht gegaan, naar de MUS. En daarmee een prijs gewonnen ook.
2: Ja.
1: Daar kom je zo op terug.
2: En toen ben je eigenlijk bijna professioneel aan het worden, of niet?
1: Ja, ik hoop het. Ik ben nu keihard mijn beste aan het doen. Ik ben gewoon door blijven gaan. Ik ben met sowieso het creatieve vak, je weet het eigenlijk nooit.
2: Nee.
1: Wat er op je afkomt. Maar ik mag mijn best wel een schouderklopje geven.
2: Nou, kijk eens. Hoef ik dat niet te doen?
1: Nee.
2: je hebt nog veel meer projecten. Noem eens wat.
1: Ja, het is op de radio, maar ik heb wel wat mee. Ik ben onder andere begonnen met het illustreren van stadsgezichten in Gouda.
2: Ga je dan met een telefoon door de stad heen?
1: Nee, met mijn schetsboek.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Daar ben ik ook vorig jaar mee begonnen.
2: Ter plaatse ga je dan op zo'n bankje of een stoeltje zitten en dan ga je daar.
1: Vorig jaar ben ik begonnen met het stadhuis, de Waag, Huis Endenburg en het Weeshuis. En mensen vinden het leuk.
2: Kortom, echte blikvangers.
1: Echte blikvangers. Maar wat mijn idee is zo van, zeker ook de meeste dagjes toeristen, maar ook toeristen van heel over de wereld, weet je, die zien de Waag en die zien het stadhuis en gaan daarna weer de bus verder naar iets anders. Maar ik weet Gouden kent veel meer leuke historische gebouwen.
2: Ja.
1: Dus zo ben ik door de stad gaan lopen. Zo bijvoorbeeld ook al, Huis Endenburg. Dat is het oudste huis van Gouda.
2: Waar staat dat?
1: Aan de Nieuwe Haven richting Tolhuisje, bij de IJssel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En nou, de Onze Lieve Vrouwentoren, de Vier Gekroonden. En ja, en ik vind het naast strippersonages tekenen dan ook heel leuk om ja, een beetje meer architectuur en een beetje ja. het verhaal erachter ook op te zoeken.
2: Krijg je ook opdrachten van mensen of vragen van kan je dat dus niet voor me tekenen of illustreren?
1: Ik ben voornamelijk bezig met eigen opdrachten of eigen projecten, maar ik doe ook dingen betaald. Cartoons en andere creatieve klussen.
2: Ja. Doe je dat van huis uit? Heb je een studio?
1: I wish.
2: Ben je nog op zoek of niet?
1: Ik ben grondig op zoek naar een eigen studio. Ik ben nu echt nog een... ik doe alles thuis, gewoon vanuit mijn slaapkamer. Maar ik ben wel op zoek naar een studioplek.
2: Ja.
1: Dus ja...
2: Nou ja,
1: wie weet.
2: Mensen luisteren dan.
1: Ja, je weet iemand ruimte voor mij? Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. En het hoeft niet eens zo'n grote ruimte te zijn, denk ik.
1: Nee, echt niet. Het is, ik doe ook heel veel wat ik bewerk, wat ik verkoop, laat ik drukken. Maar ik ben ook van plan om een eigen printstudiootje te maken. Maar ja, mijn slaapkamer zit al propvol. Dus ik ben echt aan de zoek.
2: Je zoekt uitbreiding.
1: Ja, ja, zodat ik een beetje mijn werkplek kan uitbreiden.
2: Ja. Heb jij favoriete striptekenaars? Vast wel.
1: Ja. Ja. Jan Vriends. Hij is bekend van de Tina.
2: Die lees ik niet.
1: Nee. Ja, ik vroeger wel. Dat is echt de grootste meidenblad van Nederland. Jan Vriends. Is wel met name tijdens mijn afstuderen wel een groot voorbeeld geweest. Hier in Gouda heb je ook een tekenaar, Nikki Smits. Volgens mij, ja. Zij, ik bewonder haar ook. Ze heeft een hele leuke en schattige tekenstijl. En zij staat morgen ook op de stripmarkt. Dus kleine verwijzing naar haar. Ook, ik heb nu genoeg ook vrienden en studiegenoten. Waar we samen met elkaar de stripwereldje ingaan.
2: En over een aantal jaren vraag ik misschien aan iemand die hier zit van wat is jouw favoriete striptekenaar? Dan noemen ze jouw naam.
1: Ja, oh, dat
2: zou mooi zijn.
1: Dat zou hartstikke mooi zijn, ja.
2: Morgen sta je op die stripmarkt. Ja. Dan kom je weer een aantal bekenden tegen, denk ik. Wat kunnen de toeschouwers morgen van jou verwachten? Ja. Heb je daar een eigen stand?
1: Ik heb een eigen kraam. Nou, onder andere heb ik...
2: De stadsgezichten?
1: Onderhand heb ik nu 12 verschillende kaartjes.
2: Zo.
1: Ik heb afgelopen paar weken heb ik van dezelfde illustraties van de stadsgezichten heb ik er boekenleggers van gemaakt. Helemaal thuis of in-house geprint en ontworpen. Roos Laptoploos, mijn afstudeerproject. Daar heb ik nog een aantal fysieke exemplaren van. En ook nog een stripbundeltje. En alle andere soort werk wat ik maak. Ik heb een aantal van die vlinderillustraties. Daar heb ik op mooi papier. Daar kunnen mensen meenemen of inlijsten. Ik heb de goudse kaartjes heb ik ook ingelijst. Dus ik ben van alle markten thuis.
2: En die kunnen ze morgen kopen ook.
1: Ja.
2: Ja. Sta je nog meer exposities of zo?
1: In juni sta ik weer op de Utrechtse mus.
2: Ja, wat is mus?
1: Mus, dat is een vogel. Maar het staat Markt voor Unieke Stripmakers.
2: Kijk, ja, dat kan jij niet ontbreken natuurlijk. Hè?
1: Daar was ik vorig jaar voor het eerst. Daar heb ik ook mijn afstudeerwerk nog voor de eindexpositie laten zien. Nou, daarmee had ik een prijs gewonnen. En dit jaar zit ik samen met nog veel grotere stripmakers dan ik. Zit ik in de jury om de nieuwe mus, of de gouden mus, in het leven te roepen.
2: Ja. Is dit een fulltime baan of is het een beetje uit de hand gelopen hobby?
1: Ik hoop heel erg dat het mijn fulltime baan kan worden. Inderdaad, tekenen wordt al heel snel gezien als gewoon een hobby. Maar je kan er wel... je moet inderdaad geluk hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd van. Dat is gewoon net zo'n belangrijk en mooi beroep als al het andere. De strips. Ja. Ik zeg altijd, zeker ook met kunstenaars en makers. We hebben een soort van andere kijk op de wereld, op de maatschappij.
2: Ja.
1: Dus dat is aan ons de taak om dat op onze vanuit onszelf het menselijke een beetje naar voren te brengen. Gewoon verhalen blijven vertellen.
2: Nou, kijk eens aan. We zijn nog niet van jou af, hoop
1: ik. Nee, daar ben ik absoluut niet van plan.
2: Je hebt een eigen website, prachtige website.
1: Ja.
2: Hoe noemt u de website?
1: Ja, rosannevink.nl.
2: Ja, staan mijn naam. Allerlei dingen staan erop.
1: En die probeer ik ook een beetje bij te houden. Dus naast...
2: Een blog heb je ook gewoon.
1: Een blog, ja, vind ik hartstikke leuk. Schrijf ik meer achtergrond over mijn projecten. Dus over mijn afstudeerwerk, Rooslettenploos, maar ook over mijn kaartjes, een beetje het idee erachter. Want ik verzin niet zomaar iets. Ik heb er wel... Het bestaat wel met een reden. En naast mijn bijvoorbeeld social media kanalen... als je meer geïnteresseerd bent in mijn werk, kan je naar mijn website.
2: Nou, kijk eens aan. Rosanne Vink, hartstikke bedankt. Heel veel succes. Ja. En we zullen ongetwijfeld, hoop ik tenminste, nog heel veel van jou horen en zien.
1: Dank je wel. Goed. Bedankt.

0: Who'll stop the rain? Ach, zo hard regende het niet, maar we zullen zo meteen even aan onze weergoden vragen, want die zit al hier naast me. Ja, de Goudse Keramiekdagen 2026, die vinden dit jaar plaats op woensdag 14 en donderdag 15 mei op de markt. En tijdens het tweedaagse evenement presenteren keramisten hun werk in de binnenstad. Beide dagen is het publiek welkom van 10 uur tot 5 uur en het thema van deze editie is grenzeloos. Dan Gouda Bruist organiseert op donderdag 7 mei samen met Gedeelde Zorg en andere stadspartners de bijeenkomst Deel je Goud A. Tussen aanhalingstekens of tussen haakjes. In de chocoladefabriek. En het doel is om initiatieven in de stad online zichtbaar en vindbaar te maken via Gouda Bruist en de nieuwe digitale AI-gids Maya. Nou, een bericht en zoek je de focus om je volledig te laten meeslepen door een goed verhaal. Samen met de Bibliotheek Gouda biedt Silent Reading de perfecte setting om op dinsdagavond 12 mei ongestoord te genieten van een heerlijk boek. Tijdens een Silent Reading Party neem je dus je favoriete boek mee en zoek je een fijne plek om te lezen. Waarna je tijdens een gezellige borrel jouw inzichten en inspiratie met anderen kunt delen. Toegang is gratis, maar je moet wel even aanmelden bij de Bibliotheek Gouda. Dan is het 10:50. De tijd vliegt. Ja, Gouda heeft een netwerk van 12 weerstations. En sinds vorige week is er ook in de studio van RTV Goudenstad een weerstation. Onno Hungerink en Michel van Wissen van Weerclub Gouda zitten tegenover mij en kunnen er alles over vertellen. Welkom Onno en Michel.
1: Dag Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou, jij bent een beetje bekend hier natuurlijk, Onno. Je loopt hier al dikke 40 jaar rond ongeveer, hè?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Zo ongeveer.
1: Ja, ja. Ja. Ik ken de studio van binnen.
0: Ja, zo is dat, zo is dat. Wat is eigenlijk een weerstation, Michel?
2: Ja, een weerstation is een apparaat wat meetgegevens oplevert over het weer. En dan heb je het over temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, regen, neerslag. Al dat soort informatie levert zo'n weerstation.
0: Ja, en er zijn er nu 12 weerstations in Gouda. Zijn die over de hele stad verspreid?
2: Ja, dat is echt heel mooi. We hebben een behoorlijke mooie dekking door heel Gouda. Dat kan je ook zien op de website van Meteo Gouda. En het leuke is dat het allemaal dezelfde type weerstations zijn. Dus ze zijn ook onderling goed vergelijkbaar. En daarmee kunnen we dus heel mooi zien hoe de temperatuur bijvoorbeeld in het oosten van Gouda is. Maar ook in het noorden, het zuiden, het oosten. Noem maar op.
0: En het wordt dagelijks voor dat actueel wordt erbij gehouden.
2: Elk weerstation die uploadt elke minuut de weergegevens. Ja. Dus elke minuut is de actuele temperatuur af te lezen.
0: Ja. Afgelopen week is hier de 12e geplaatst bij Gouwenstad. Ik heb even zitten kijken, maar ik heb hem niet gezien. Orno, waar staat hij op het dak of zo?
1: Ja, hij staat op het dak, ja. Ja, hij moet natuurlijk wel vrijstaan van alle soorten elementen. Geen invloed hebben van bomen of van andere zaken. Dus hij staat hier netjes boven op het dak. We hebben dat goed uitgezocht.
0: Is er een soort scherm of zo? Of?
1: Nee, het is een weerstation. Daar zit een apparaat in wat al die gegevens meet. Er zit een regenmeter bij. En er zit ook wat... Een zonnecel op, zodat zijn eigen energie wordt opgewekt. Een windmeter, windvaan, windsnelheid, al dat soort dingen. Maar de gegevens daarvan, die worden naar een router van, hoe heet dat, Michel? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar die worden ergens naartoe verzonden. En hier beneden in de ontvangstruimte, daar staat een monitor. En daar kan je alle gegevens ervan aflezen. Ja. En dat niet alleen, ze worden ook nog verzonden naar de site van Michel, de Meteo Gouda site. En daar kan je dus continu uitleggen wat er aan de hand is.
0: Ja, kan elke dag, kan ik... Vele minuten af kan ik kijken wat voor weer het is eigenlijk.
1: Nou, het is, en Michel heeft daar heel veel werk aan. En je kan er ook op mooi op zien wat de minimum en maximum temperatuur in een dag zijn geweest. En dan kan je ook heel mooi de verschillen aan zien. Dan zie je dat bij een oostenwind in de zomer, bijvoorbeeld in de Gouda, Goverwelle, dat het daar een lagere temperatuur geeft dan bijvoorbeeld in het westen in verband met de invloed van de Reewijkse plassen. En al dat soort dingen. Ja, ja. Ja, maar ook de neerslag. Vanochtend trokken er wat buien langs.
0: Ja, ik zag er eens toen ik hierheen ging. Een paar druppels zit daar, wat is dat?
1: Ja, nou dat

0: Was, dat is nou regen, Gerrit.
1: Ja, of dat regen.
0: Maar ja, dat, en dat kan dus zo zijn dat het bijvoorbeeld wel in het westen van Gouda regent, in het oosten niet.
1: Nee, we doen hier in sommige straten, die waren helemaal zeiknat en er was ineens vast weer droog, dus dat is heel...
2: Het kan dus heel plaatselijk zijn.
1: Ja, hè?
2: Ja. Ja. En we zijn super blij met het weerstation hier op het dak van RTV Goudstad. Want we zitten midden in de stad. En daar hadden we nog geen weerstation.
1: Dus de eerste midden in de stad.
2: Het is de eerste midden in de stad. En het is natuurlijk heel interessant om vooral ook te vergelijken met andere weerstations. Wat doet het klimaat eigenlijk hier midden in de stad? Hè, er is toch wat relatief weinig groen hè, hier. Ja. Zeker rondom de markt en zo. Het is heel interessant om de verschillen van al die weerstations verspreid over Gouda te zien. Wat er gebeurt qua klimaat in Gouda.
1: Ja, er zijn er nu 12. Ik bedoel, ontbreken er nog, zijn er nog blinde vlekken hier in de stad Gouda?
2: Ja, we hebben zelfs nog een weerstation op de Haastrechtse Molen. Die is helaas op dit moment buiten werking. En daar zijn we druk mee bezig om die weer aan de praat te krijgen. Zodat we dan een 13e station hebben. En dat is heel mooi natuurlijk. Want het is helemaal aan de zuidoostkant van Gouda. Bij een molen. Dus dat is ook wel interessant als die het weer gaat doen.
1: En in Oostpolder, staat er daar ook een? Wat moet die nog komen?
0: In Westergouwen.
1: Ja, Westergouwen, ja.
0: Ja, dat zou mooi zijn als de luisteraars zijn die interesse hebben om een weerstation aan te schaffen. Kunnen ze altijd contact opnemen met de weerclub.
1: Ja, maar ze moeten het zelf aanschaffen dan.
0: Ja. En de meeste weerstations, een aantal daarvan, onder andere op het stadhuis, Huis van de Stad, staat er ook eentje. Er wordt door de weerclub wordt die geïnstalleerd. Hij wordt aangeschaft door de gemeente. Goud Asfalt staat er een. Daar is er ook eentje aangeschaft door daar een bedrijf. Maar wij onderhouden hem.
2: Ook bij Gouwenspoor, industrieterrein. Ja. Dat is ook interessant natuurlijk, op industrieterreintjes. Ja.
0: Maar om daar even op door te gaan, waarom vragen die mensen daarom? Dat ze zijn geïnteresseerd in bepaalde lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld bij Gouwenspoor, waar Michel het over had, daar was alleen maar tegels, tegels, tegels. En de mensen daar van die bedrijven, die zeiden, ja, in de zomer gaan de mensen niet naar buiten, want het is er veel te warm.
1: Ja.
0: En ja, maar hoe warm dan? Ja, dan kunnen we de temperatuur van de Grove Welle wel geven, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus toen hebben die mensen op aanraden van ons een weerstation aangeschaft.
1: Ah, kijk eens aan. Jullie zijn allebei lid van de Weerclub Gouda. In 1991 is die volgens website opgericht. Wat was destijds, weten jullie wat destijds de aanleiding was om die weerclub op te richten?
0: Ja, volgens mij was het zo dat je hebt de kinderboerderij en daar heb je de OMDH, dat is Omgevingsdienst Midden-Holland.
1: Ja.
0: En die verzorgen ook allerlei soorten lessen. En toen was er op een gegeven moment ook interesse in van, kunnen jullie ook iets over, kan er ook iets over het weer verteld worden? En er was iemand en die zei van, nou, onze oude voorzitter Gert Olbertijn, die zei van, nou, dan kunnen wij ook wel iets verzorgen. En toen kwam zo het idee naar boven, hoe dat precies gegaan is, want toen was ik er nog niet bij, weet ik niet. Maar toen kwam het idee van, we gaan een weerclub oprichten. En dat is van een klein groepje mensen die geïnteresseerd waren in het weer. Nou, en in de laatste, nou, hoe lang, 10 jaar denk ik, Michel, is het echt een vlucht genomen met de weerstations.
1: Ja. Jij was in je werkzame leven, was je weerman, onder andere op Schiphol en zo. Hoe ben jij bij betrokken geraakt, Michel?
2: Ja, dat is een heel apart verhaal. Maar ik denk dat het 2010 was. Toen was ik in Rotterdam bij een botenzaak om wat spullen te kopen voor mijn boot. En daar stond bij de kassa een weerstationnetje. En ik dacht, dat is ook leuk. Dus ik heb dat weerstationnetje gekocht. En ik heb hem tegen mijn dak aangeschroefd. En toen dacht ik van, het zal toch ook leuk zijn als ik niet thuis ben. Dat ik dan toch kan zien wat het weer in mijn tuin doet. Dus toen heb ik inderdaad een programmaatje gemaakt om dat weerstation te kunnen uitlezen. Ja, en dat was eigenlijk het begin van een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja.
2: Want het zijn er nu 12. En ik vind het heel ook leuk om mijn website Meteo Gouda, om daar programma's voor te maken, om daar informatie op te zetten op internet. En is gewoon een hele leuke hobby.
1: Wat zijn eigenlijk de doelstellingen in grote lijnen van de weerclub?
0: Ja, dat is A, natuurlijk om over het weer te praten. We hebben één keer in de maand een vergadering, maar dan hebben we afgesproken, dat gaat minstens 50% van de tijd gaan we het echt over het weer hebben, over weerszaken en dat soort dingen. En de doelstelling is om kennis te krijgen van het lokale weer hier in Gouda. En ja, daar zijn we nog niet zoveel jaar. Maar je moet eens gaan kijken of je een soort stadsklimaat kan gaan ontdekken. Want we kunnen wel eens horen van het KNMI of wie dan ook, het wordt vandaag 20 graden.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: in je tuin wordt het misschien wel 25 graden.
1: Ja.
0: En dan zeggen ze, ja, die weerstations die voldoen niet aan de normen van zoals ze opgesteld moeten worden. Maar dat is nou juist precies de reden. Dat, want wat een weerstation in een tuin, die geeft wel aan wat jij ook ervaart in de tuin. En buiten dat kan je natuurlijk ook op een gegeven moment een soort dataset opbouwen waarin je kan gaan zien, ja, wat doet nou eigenlijk het klimaat? Wat zijn nou de warmste stukjes in Gouda? Wat zijn de natste stukjes? Ja, dat kost wel een hoop werk en daar zijn we een beetje mee in ontwikkeling. Maar verder is het doel natuurlijk van de Weerclub om heel veel over het weer te praten. Bijzondere omstandigheden. We hebben twee leden die gaan één keer de zoveel jaar gaan ze storm chasen in Amerika. Gaan ze achter tornado's aan. Er zijn mensen die gaan naar Lapland het Noorderlicht bekijken en die gaan ze dan allemaal over vertellen.
1: En jullie hebben ook publieke activiteiten voor scholen misschien? Ja, waar moet ik dan een beetje aan denken, Michel?
2: Een aantal collega's die dan ook lid zijn van de Weerclub, die geven weerlessen. En dat is dan vooral aan basisscholen. En daar krijgen dus de leerlingen uitleg over het weer. We hebben een heel mooi weerplein ook op de kinderboerderij de Goudse Hofstede. Daar zie je bijvoorbeeld ook wat verschillende plaveisels doen. Hè. Dus we hebben daar een vierkante meter gras, maar ook een vierkante meter tegels en een vierkante meter grind. En dan kan je ook gewoon zien bij een regenbui wat er gebeurt.
1: Ja.
2: Ja, dan gooien ze gewoon 10 liter water op die vierkante meter. En dan zie je dat het natuurlijk bij gras en bij grind veel sneller weg is. En dat het op de tegels blijft staan. Dus dat soort lessen worden dan gegeven. Er is heel veel animo voor.
1: Ja.
2: En het mooie is ook dat naast het weer we ook bij een aantal weerstations fijnstofmeters hebben tegenwoordig. He, dus de gemeente is heel druk bezig om ook te kijken wat doet het fijnstof hier in Gouda. En het leuke is dat bij 4 van onze weerstations ook een fijnstofmeter hangt. En daarmee kunnen we dus ook heel goed zien wat dan eigenlijk het weer, wind of temperatuur doet met ook de fijnstof.
1: Ja, ja. Nou ja, dat... Dat is natuurlijk een hot item de komende tijd waarschijnlijk.
0: Ja, je kan ook heel mooi zien dat de waardes van de fijnstof behoorlijk afhankelijk zijn ook van het type weer.
1: Ja.
0: Of 's ochtends of 's avonds. En we hebben nu ook weer contact met iemand van... Ja, ik weet niet eens van wat voor groep die is, maar van Itemal van de fijnstoffen. Ja, en die is erg geïnteresseerd in.
1: Ze weten jullie te vinden.
0: Ja, ze weten ons steeds meer te vinden. Ja. Dat is heel duidelijk. En dat is wel heel erg leuk. Want je had het over weercursussen. Nou, we geven één keer de zoveel jaar een weercursus. Nou, dan zijn er toch altijd wel 15 tot 20 mensen uit Gouda of omgeving die daarin geïnteresseerd zijn. Een molenaar bijvoorbeeld in de wind.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. Jullie bestaan 91 opgericht. Bestaan 35 jaar van het jaar, heb ik uitgerekend. Zijn er ook speciale activiteiten, staan die op de rol of niet? Of heb je er nog niet over nagedacht?
0: Nou, we denken constant na over speciale activiteiten. Ja. Maar het is zo lastig, want we betalen ook geen... Het is wel een club, maar eigenlijk zonder contributies of wat dan ook. Dus
1: Hebben jullie een bepaalde subsidie misschien of niet?
0: Ja, zo af en toe dan proberen we ergens een subsidie vandaan te krijgen.
1: En donateurs misschien? Of?
0: Nou ja,
1: of niet?
0: Nou, niet echt.
1: Nee.
0: Nee, we moeten een beetje...
1: Bijvoorbeeld huidigen. De gemeente heeft er belang bij, denk ik ook. Zou ik in mee kunnen denken dat hier af en toe wat toestoppen.
0: Nou ja, de gemeente die zorgt wel voor de fijnstofmeters. En dat
1: want
0: de officiële opening van de eerste fijnstofmeter was op het weerplein op de kinderboerderij.
1: Ja.
0: Met de wethouder van...
1: Dat is jullie eigenlijk je geboorteplaats eigenlijk.
0: Dus we moeten het allemaal een beetje voorzichtig doen en een beetje bedruipen. Dus vandaar dat ook... De bedrijven de weerstations aanschaffen en wij ze onderhouden.
1: Ja, nou kijk eens aan. Jullie hebben een website natuurlijk en een nieuwsbrief. Hè? Daar kan men zich voor aanmelden.
0: Ja.
1: Die periodiek verschijnt die waarschijnlijk?
0: Nou, nog niet echt. Maar daar zijn we ook mee bezig. Zijn we druk mee bezig. Dat is leuk in de Weerclub. We hebben Michel die dan de eigenaar en de beheerder is van de site weerclubgouda.nl. Of meteogouda.nl. We hebben een techneut die heel goed is in de verbindingen. We hebben fotografen. We hebben mensen die van alles en nog wat doen. Nou ja, en...
1: Hoeveel mensen lopen daar zijn erbij betrokken?
0: 15 tot 16 mensen.
1: Oh.
0: Ja, dat is aardig uitgebreid ook de laatste jaren. Vroeger was het een clubje van een man of 5, 6.
1: Ja.
0: En dat is nu wat meer.
1: Ja.
0: Heel leuk.
1: En wordt steeds professioneler, begrijp ik.
0: Ja, misschien wel. Ja, het wordt steeds technischer. Maar ja, we moeten niet
1: tijd. Ja, je moet met je tijd mee. Ja, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, mag ik aannemen, Michel.
2: Ja, dat gaat zeker.
1: Jij als techneuk zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is ook best veel werk om de website Meteo Gouda te onderhouden. Hè, want alle technologie die scheidt ook voor. Hè, dus er komen elke keer nieuwe dingen bij. En het is dus ook belangrijk dat zo'n website dan ook actueel blijft. Hè, zodat mensen hem ook blijven bezoeken. Want dat is natuurlijk leuk. Ja. Dat je kan zien dat er veel mensen de website bezoeken om te kijken wat het weer in Gouda doet.
1: Ja.
0: Het is ook wel verslavend hoor.
1: Ja. Er zijn meer dingen die zijn verslavend.
0: Dus.
1: Even kijken. Morgen is de stripmarkt. Wat voor weer wordt het morgen?
0: Ja, ik denk dat het een heleboel natte strips worden. Ja, het is, de verwachting is zo. Dat is ook wel leuk om te zeggen. Want wij proberen elke week op de donderdag of de vrijdag een weekendweersverwachting te maken. En die wordt ook gepubliceerd op meteogouda.nl.
1: Ah.
0: Toevallig heb ik
1: hem gisteren. Ben je die vrijdags geplaatst of zo? Vrijdags of zaterdag?
0: Ja, nou, het hangt er ook een beetje vanaf. Ik heb hem gistermorgen toevallig gemaakt. Er zijn twee mensen die dat doen. En ik heb voor morgen opgeschreven in ieder geval dat er vanochtend zou er een bui vallen. Nou, dat komt aardig uit. Er zouden later op de dag zouden weer wat buien kunnen vallen. Ja, morgen is het wat onbestendig. Het is niet helemaal duidelijk, want die buien, ja, wat jij al zei, die straat is kletsnat.
1: Ja.
0: En die straat is droog. Dus het hangt er maar vanaf. Maar het is wel een beetje onzeker wat betreft waar die buien. En het kunnen, dat moet ik wel zeggen, er kunnen stevige buien zijn met ook windstoten.
2: En onweer.
0: En onweer.
1: En onweer. Nou ja, ik bedoel, als jullie dat zeggen, dat zal het zo zijn.
0: Nou, dat is niet altijd waar, hè, toch?
1: Nou ja, toch meer waarheidsgehalte dan dat ik wat zou roepen, bij wijze van spreken. We gaan het zien in ieder geval. Ik herinner me nog Pelleboer. Want die tijden zijn natuurlijk wel veranderd, hè? Pelleboer.
0: Ja, alhoewel, Pelleboer wel. Dat was natuurlijk een heel populair iemand. En je had in België, dat weet je misschien, Armand Pien.
1: Met een pilsje naast zich op de desk altijd voor de tv.
0: Ja, en die, in wezen, dat zijn mensen die waren op tv en radio. Tegenwoordig zitten ze allemaal op internet natuurlijk. Ja. Al die mensen, je hebt allemaal van die weer fanaten die dat allemaal vertellen. En je ziet het in de kranten dat ze voor, laat maar zeggen, over 3 weken al een verwachting geven. Nou, dat doen wij als weerclub, doen wij daar niet aan mee.
1: Nee, nou. In ieder geval bedankt Michel en Onno. En heel veel succes met de weerclub. En dat het maar heel veel mooi weer mag worden dit jaar.
2: Zeker.
1: Dank je wel. We hebben nog tijd voor een achterslente, zou ik haar zeggen. Een vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde.

0: Jan de Wilde.
1: Ja, dag, laten we maar vrolijk eindigen met een vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde. Ja, leuk dat je luistert naar Weekend Gouda. We weten nu in ieder geval welke activiteiten u de komende tijd bij de Oude Begraafplaats kunt verwachten. En dat Rosanne Vink een enthousiaste illustrator en stripmaker is, die morgen ook te bewonderen is op de stripmarkt hier op de markt. En op stripfestival is dat. En Gouda heeft dus sinds vorige week 12 weerstations, waarvan er eentje hier bij de studio van RTV Gouwestad staat. Tot zover Weekend Gouda dus. Bedankt voor het luisteren. En volgt u ons op Instagram. Daar vind je de link naar de podcast en de foto's en filmpjes van onze gasten. Mede namens technicus Arjan Doelman wens ik u nog een heel prettig weekend. En voor wat Weekend Gouda betreft, tot volgende week. En dan zitten hier Manon en Onno. Prettig weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
1: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
0: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
2: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
0: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Russische raket- en droneaanval op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaarde celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 en

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse anti-slavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door technische problemen is de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn bij Alfa aan de Rijn Centrum in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. Twee weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon en het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat in onze regio file op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam 5 minuten vertraging bij Rijswijk, want na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met Paul Reilaars.

0: plaat die gewoon niet had moeten bestaan natuurlijk. En laat eerlijk zijn. En op een dag als vandaag besef je dan maar eens des te meer hoe fijn het is om in vrede en vrijheid te mogen leven. Maar je voelt wel de dreiging van alles om ons heen. En het is duidelijk ook maar weer om vandaag te beseffen dat deze plaat er echt wel toe doet. War, what is it good for? You're the Edwin Starr aan het begin van deze Listen to the Music.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe Listen to the Music hier bij Gouwe Stad Radio op deze bevrijdingsdag, dus de 5e mei 2026. Misschien ben je wel naar een festival geweest vandaag, of heb je gewoon lekker kunnen genieten ook van een vrije dag. Nou, wij zorgen ervoor dat we de dag nog een beetje verlengen met lekkere plaatjes voor jou in een uurtijd tot 7 uur vanavond hier op de radio gedraaid. Dit is Another and 45 Ultra and Talk

lekkere muziek dit van een Nederlands collectief. Samen met Amerikaanse DJ werken ze samen Another and 45 Ultra. You're the talk to you here in Listen to the Music op de radio. Een beetje het geluid toch wel van het voorjaar van dit jaar, van 2026. Dit is AHA and the Sun Always Shines on TV, maar ook wel op de radio hoor, kan ik je verzekeren.

Het fantastische album uit het einde van de jaren 80. Niemand in de stad, daarop stond ook deze. Ik kan het niet alleen, Jordi de Dijk. Hier in Listen to the Music. En daarvoor draaiden wij nog muziek van A. En ook uit de jaren 80 was die plaat afkomstig. Jordi de Sun Always Shines on TV. Zometeen is het tijd voor Leg de Link. Eerst nieuwe muziek van Mama's.

is dit lekker of is dit lekker? Het is splinternieuwe muziek. Zo klinkt het in ieder geval niet. Het klinkt echt alsof het uit de jaren 70 komt. Maar het is de nieuwe van Mama's Gun. En die plaat heet Joy. En als je houdt van Young Gun Silver Fox, dan vind je dit waarschijnlijk ook wel lekker, hoor. Want het is Andy Platt die je hoort. Dezelfde stem dus ook van die man van Young Gun Silver Fox. Een van de twee leden dus van die band. Die is ook de frontman van deze soul-popband Mama's Gun. Die draait ook al een tijdje mee. En dit is al een hele fijne nieuwe single van hun, die we zojuist draaiden hier op de radio in Listen to the Music. Nu iets heel anders, namelijk tijd voor twee platen achter elkaar die ik alvast zorgvuldig voor je heb uitgekozen. Want er is namelijk een bepaald verband te ontdekken tussen de komende twee platen. En aan jou de taak om te kijken of jij kan ontrafelen wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Ja, er werd een beetje wat afgelogen in de link van vandaag die ik zocht. Dat was natuurlijk als eerste Black Eyed Peas en Don't Lie. En die werd gevolgd door deze van Fleetwood Mac, You're the Little Lies. Als je nou een keer een leuke suggestie hebt voor dit onderdeel, voor Leg de Link, dan is die altijd van harte welkom. Help mij ook een beetje mee met de samenstelling van het programma. Vind ik leuk, dat kan naar listentothemusic@gouwenstad.nl worden gemaild. Dus listentothemusic@gouwenstad.nl voor jouw suggesties voor Leg de Link. Ik zie hem graag een keertje tegemoet en misschien komt hij dan wel een keertje voorbij in dit

Wat een hele lekkere track is dit. Daar krijg je toch wel echt zin van in de zomer als je deze hoort. De Bassa, ze komen uit Noorwegen. En dit was Magnetic hier in Listen to the Music. We gaan naar 1983 toe met deze plaat van de Maisonettes. Volgens mij echt een eendagsvlieg, want daar heb ik nooit meer wat van ze vernomen. Je hoort Heartache Avenue.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met...

0: met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinhardam.
3: Listen to the music. Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix.
3: Listen.

0: geschreven door Ashford & Simpson. En de uitvoering van Diana Ross is ook bekend. Maar dit is dan wel de meest legendarische, meest fijne uitvoering wel, vind ik zelf, van Ain't No Mountain High Enough. Door de Tammy Terrell en Marvin Gaye.
1: De vergeten plaat.
0: Het is tijd voor De Vergeten Plaat. We gaan op zoek naar die pareltjes uit het verleden die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat is soms hartstikke jammer, want er zijn platen die wel meer airplay verdienen. Nou, wij kunnen er niet gewoon een klein stintje aan bijdragen door die plaat dan in dit geval uit de mottenballen te trekken en opnieuw een keertje te draaien hier in dit programma. Dat doen wij altijd met veel plezier. Vandaag gaan we naar het jaar 1990 met een plaat van een dame die haar succes al had verdiend met een band waarin ze zat, de band The Bangles. Ik heb het over Susanna Hoffs. Zij was de zangeres van The Bangles en natuurlijk ook de leadzangeres, de meest bekende stemgeluid wat ze had in die band. Maar ze had ook een aardige soloplaat gemaakt in het jaar 1990. When You're a Boy, zo heet dat album. En de meest bekende single daarvan, dat was de eerste plaat die van het album uitkwam. My Side of the Bed. Die plaat hoor je vandaag als De Vergeten Plaat. Dit is Susanna Hoffs.

De eerste soloplaat van Susanna Hoffs, haar debuutalbum, daarop stond deze single My Side of the Bed. Die hoorde je vandaag als de vergeten plaat. Een plaat uit 1990 dus hier in dit programma. Ook weer toegevoegd aan het lijstje wat je kunt vinden in Spotify. Zoek even op de vergeten plaat. Dit is de nieuwe muziek. Het is de nieuwe plaat van Ruben Heijn. I don't know.

Ja, zo klinkt hij ook. Het is een beetje John Mayer-achtig, hè, deze van Ruben Heijn. It Feels Right Here in Listen to the Music. Komt ook binnenkort een nieuw album van de maand. Dit is Toto en Rosanna.

0: van die succesvolle plaat die ook meerdere Grammys kreeg. Het album met daarop onder andere ook Africa. Het was het vierde album van Toto, Four, zo heette het. En daarop stond natuurlijk ook deze Rosanna. Je hoorde hem als een en laatste van vandaag in Listen to the Music. We gaan er vandoor en we sluiten altijd af met een hele fijne remix uit het verleden. Vandaag een mix gemaakt door Steve Anderson. De Steve Anderson DMC remix van een plaat uit de jaren 70. We are family. Dit is Sister Sledge. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
1: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
0: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
7: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio.

Ga je een paar weken op vakantie, overlijden de verschillende mensen. Asha Bhosle, de legendarische zangeres van menig India's Bollywood nummer, is overleden. Ook Irene Klein Hanekam. Irene Klein, ik ben de naam even kwijt. Van de Samman Bijbelshop is ook overleden. Die ook heel veel dingen heeft betekend hier voor Gouda. En die ook twee zoons op de wereld heeft gezet. Die in 2000 nog aan de Grote Prijs van Nederland meededen. En daar in de finale terecht kwamen. Ook Frank Plas, een docent van het Lyceum. En de zoon van Erik Plas. Die waar ik heel lang al mee betrokken ben geweest. Qua vriendschap. En die ook heel erg veel met muziek is gedaan. Die is ook overleden. En natuurlijk Jan Donkers van de PPRO. Een van de voorbeelden waar ik mijn muzikale smaak hiervoor aan mede te danken heb. En ook het idee om mijn programma Going Underground te gaan beginnen. Het programma Going Underground is voor ons nog niet overleden. Dit is sterker nog aflevering 1390 van vrijdag 1 mei 2026. Die aftapte met de band Dashes, een Amsterdamse punkband, die 4 weken geleden hun debuutplaat uitbrachten. En daarvan hoor je nu het nummer Requiem. En dat is dus van de plaat Drama die ze 4 weken geleden uitbrachten. De band Dashes dus uit Amsterdam. En deze uitzending, een inhaalrace van nummers die de afgelopen 4 weken zijn uitgekomen. Vooral singles, maar ook een aantal nummers van platen die dus al op het lijstje stonden om uit te komen. Een van die platen is dus van de band Weird Nightmare. Het nummer heet Hoopla en hij is vandaag uitgekomen. Zo heet die plaat tenminste. En dan heb ik gedraaid een single die een tijdje geleden is uitgekomen. Forever Everywhere. En Weird Nightmare is het solo-project van de drummer van Mets. En dat is een stuk rustiger dan wat Mets zelf deed. En hier hoor je dus Weird Nightmare met het nummer Forever Everywhere.

Amerikaanse punkband Superchunk gaan op tour en daarom brengen ze een nieuwe single uit. Dit geval met een cover van de uit Nieuw-Zeeland afkomstige band Look Blue Go Purple. Een all-female band die in de jaren 80 actief waren, werden gezien als de tweede golf van de Nieuw-Zeelandse punk scene. En die dus een nummer uitbrachten dat I Don't Want You Anyway heet. En dat is dus gecoverd door de band Superchunk in het kader van een tournee die ze nu ongeveer aan het aftrappen zijn. En die single die is een paar weken geleden verschenen. Die is, even moeten kijken hoe die precies is uitgekomen. Die is drie weken geleden verschenen. Ja, het is de print is hier een beetje wat licht geworden. Dus daarom is het een beetje lastig nu om wat dingen te lezen. Maar goed, we komen er allemaal wel uit. En dat is dus een van de nummers die dus afgelopen week is binnengekomen terwijl ik op vakantie was. En ik haal nu een soort kleine inhaalrace aan de hand van singles en wat nieuwe releases. Om dus daar weer een klein beetje wat orde in te scheppen. Een andere band is de band Thousand Rabbits. Ze heette voorheen Rabbit Food. Maar ze zijn dus een beetje van stijl veranderd en daardoor ook van naam. Thousand Rabbits heette ze nu. Het andere nummer, Rubik's Cube, was een tijdje geleden als single uitbrachten. Dat deed heel erg aan Björk denken, maar dit nummer is toch wel een klein beetje anders. Het heet Virginia Soil. Het heet Virgin Soil en het is van een plaat die binnenkort uit gaat komen. De single is 4 weken geleden en de plaat komt op 7 mei uit onder de titel Are We Friends Yet? En dat is dus de aankomende plaat van Thousand Rabbits. En hier dus het toch wel lekkere nummer. Iets wat experimenteel, maar ook wel erg leuk. Virgin Soil. Hier is, ik zat al eerder, Thousand Rabbits.

Het uit Cambridgeshire, Engeland afkomstige duo Swallow bracht in 1992 een LP uit die niet zo bijzonder veel deed. Er werd een aantal nummers werden geremixed op een EP die dan weer wel een cultstatus wisten te bereiken. En nog een EP op een ander label ging de band niet zo lang daarna uit elkaar. Het label 4AD Backers, waar de eerste twee platen op uitgekomen zijn, heeft besloten op 5 juni beide platen gebundeld opnieuw uit te brengen met bonus tracks. En dat onder de naam Blow en Blow Out, want dat waren ook de titels van de twee platen. Wat je net hoorde was het nummer Blow, een nummer dat dus niet eerder is verschenen, wat ook op deze heruitgave te vinden is. Lekker shoegaze, wel weer typisch voor AD, kan ik wel zeggen. Want dat zijn een heleboel platen die daar een beetje lijken. Het heeft natuurlijk een beetje weg van bijvoorbeeld de Cocteau Twins, maar ook bijvoorbeeld van een band als The Cranes. Maar toch wel weer een heel eigen geluid. De band Swallow dus uit Engeland. En andere band, dat is een band die in 2010 zijn begonnen als een soort experimenteel project om muziek die ambient Japan maakte, wat verder te onderzoeken en een beetje uit te proberen om te kijken of ze daar zelf wat mee konden doen. Dat is inmiddels uitgegroeid met een heel eigen geluid onder de naam Visible Cloaks. En daar is een paar weken terug een nieuwe plaat van uitgekomen. Ook een nieuwe single. Moet ik heel even kijken, want dit is allemaal een nieuwe plaat inderdaad. Die plaat die komt op 22 mei uit. Met een nieuwe single is het twee weken terug uitgekomen en daar gaan we nu naar luisteren. Het is de plaat waarvan ik de titel even niet kan lezen, omdat die rotprinter hier in de studio het gewoon even niet goed gedaan heeft. Itarsen heet het, als het goed is. Itargia heet het. En de band heet dus Visible Cloaks. Hier hoor je dus die single. En het is redelijk experimenteel, maar ook wel weer erg mooi. En dan ook weer een keertje wat experimentele kant van deze muziek. Visible Cloaks dus met Itargia. Hier bij Going Underground. MUZIEK

Twee weken geleden brachten de uit Baltimore, Canada afkomstige muzikanten Michael Schmid en John Burns een eerste single uit van een plaat die op 22 juni gaat verschijnen. Op 12 juni gaat verschijnen bedoel ik. De plaat heet Ground Machine. Het nummertje net hoorde is de eerste single die is twee keer terug verschenen is. Gecko Lazzardo. En dat is een redelijk experimentele plaat met allerlei soundscapes erop. Een beetje ambient-achtig, een beetje ook wel trip-hop-achtig. Maar in ieder geval toch wel een redelijk spannende trip als je naar die hele plaat gaat luisteren. Ik heb hem al een keer afgeluisterd. Ik moet zeggen, het is toch wel even dat je ervoor moet gaan zitten om hem helemaal goed te kunnen bevatten. Dus Michael Schmid en John Burns hoor je hier met de nummer Gecko Lazzardo. Een andere band die eerder dit jaar een nieuwe plaat uitbracht was de band Dry Cleaning. Ze komen uit Londen, spelen postpunk en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht die een beetje standalone single is omdat de plaat al helemaal vol was. Het nummer dat ik ga draaien is het nummer Sliced by a Fingernail. En dat is die single die 4 weken geleden is verschenen. En hier hoor je dus Dry Cleaning met Sliced by a Fingernail.

En La Dry Cleaning hoorde je You Bet, een band uit New York City die indiepop speelt en die vandaag hun derde plaat heeft uitgebracht. You Bet heet die. Het nummer dat ik draaide was het nummer Ground Kiss, een single die een tijd geleden al een keer verschenen is. Leuk beetje, het een beetje denken aan Sixpence None the Richer, een van de bands die Irene Klein-Haneveld, die dus een paar weken geleden overleden is hier in Gouda, al een keertje naar Gouda heeft gehaald voordat ze doorbrak met een grote hit, Kiss Me. Goed, dit klinkt iets ruiger, maar het doet een klein beetje qua vibe wel een beetje daaraan denken. De band You Bet is uit New York City met de plaats You Bet. En in dit geval de single die er afkomstig van Ground Kiss. Een andere band die twee weken geleden een nieuwe plaat aankondigde die op 5 september uit gaat komen, is de band Tape Toy. Ze zijn al sinds 2017 bezig, zijn begonnen op het conservatorium van Amsterdam, waar heel veel andere bands ook begonnen zijn. Bijvoorbeeld, ik noem een band als Thames, is daar vanaf afkomstig. Een band als Plonky is daar gestart. Een band als Fuzzy Teeth is daar gestart. Maar bijvoorbeeld ook Zuster Zonbloemen, tegenwoordig Semuta heet, die twee weken geleden zijn nieuwe plaat uitbrachten, zijn daar ook begonnen. Maar het is ook de band Tape Toy. Ze hebben inmiddels een redelijk goede carrière opgebouwd. Ze zijn ook op Doornenslag geweest. Ze hebben al diverse tours uitgebracht. Ze gaan dus op 5 september een nieuwe plaat uitbrengen. Hoe die precies heet, weet ik niet. Ik kon het niet uit het persbericht ophalen. Het zou heel goed de titel kunnen zijn van de single die ze dus twee weken geleden tijd uitbrachten. Mes, en daar ga je in ieder geval nu naar luisteren. En dan denk ik, Poppy, maar toch ook wel redelijk in die klinkende nummer Tape Toy. Met het nummer Mes. Hier hoor je ze dus. Voorkomertje van de plaat die op 5 september uitkomt. Tape Toy met

We blijven nog even in Amsterdam met M. Lucky, die 3 weken geleden een nieuwe plaat uitbracht onder de titel Good Entertainment. En daar hoor je nu net de titeltrack van. M. Lucky dus, 3 weken geleden met die nieuwe plaat. Ik heb hem ook al eerder gedraaid, maar het is toch wel een erg lekker nummer om te blijven doen. Indie pop, en dat is ook iets wat hier bij Going Underground wel gedraaid kan worden. Wat zeker ook gedraaid gaat worden is Jack White. Op zich draai ik niet zo heel veel van, omdat het meeste wat hij doet dan net een klein beetje buiten mijn smaak valt, of een beetje buiten de grenzen van waar Going Underground voor staat. Maar hij bracht 4 weken geleden opeens een nieuwe single uit. En die kan je in gelimiteerde oplagen bestellen via zijn website. Het nummer dat ik ga draaien is het nummer G.O.D. and the Broken Ribs. En dat is de A-kant van dat singeltje. Best wel een lekker nummer. Lekker stevig, een beetje garage rockachtig. Is heel in de stijl van Jack White dus. Hier hoor je hem dus. G.O.D. and the Broken Ribs van Jack White. Dat gelimiteerde singeltje van 4 weken geleden.

0: En met Jack White zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1390 van vrijdag 1 mei 2025. En volgende week ga ik geen nieuwe platen draaien, maar dan heb ik studiogasten. Dat is Danny van der Wielen. Het is een jonge Goudse singer-songwriter die 2 maanden geleden zijn eerste single uitbracht, Fixes, die op de achtergrond al een beetje hoort aankomen. Hij staat hier volgende week met zijn singer-songwriter-pop die soms wat steviger is en soms wat etherisch is. Ze zeggen fijn weekend.
1: Saved us before.
0: Tot volgende week. Doei. Hier is Danny van der Wielen.
1: Won't take us any further anymore.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
1: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
0: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Set your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

0: Ik geef direct toe, niet het meest originele nummer om je uitzending op Bevrijdingsdag mee te beginnen. Maar het blijft een fantastisch nummer. Neil Young hoorde je natuurlijk, Rockin' in the Free World. Beet het spits af in Indie 2000 van 5 mei 2026 alweer. En ja, het was voor mij de eerste plaat, het eerste nummer wat ik waarmee ik echt in contact kwam met Neil Young. Waardoor ik zijn muziek leerde kennen en uiteindelijk de hele back catalog natuurlijk ook binnen ben gaan harken. Maar dit was ergens in de jaren 80 voor mij de eerste plaat die ik kocht ook. Freedom, dat album stuk gedraaid in het roemruchte programma Op Slag van Maandag, denk ik toch zomaar dat ik het opgepikt heb op de zondagavond. Goed. In die 2000 dus. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 of op de diverse streamingsdiensten. Waaronder gewoon op de Goudstad website goudstad.nl. En ja, de rest ook eigenlijk allemaal. Zoek ze maar op. Via Goudstad kun je dat allemaal vinden. Door nu met een meneer die al een poosje bezig is. Hij komt uit Canada, Nova Scotia. Ben Kaplan. Hij speelt vaak met een band, de Casual Smokers. Ik vind het erg mooi eigenlijk. Ik kende het helemaal niet. Ik hoorde het een tijdje geleden voorbij komen. En ik hou wel van die wat moeilijkere stemmen. Dit is The Oracle. Dit is Ben Kaplan.
1: The moon was a sickle. The sky made of grass. Blade of the light found your eyes and your ass. The ocean nearby was a white noise machine. Your face, the most beautiful thing that I'd seen. We walked in the surf with the breeze in my beard. We felt the things that we both

Zo, ja, daar ging wat stuk. Het heet dus niet All Turns to Dust, maar The Oracle. Ben Kaplan hoor je. En ik zat een beetje te luisteren. Ik denk, wat doet me nou toch een beetje aan denken zo her en der. Maar ik zou het bijna de Canadese mate van Roosendaal durven noemen. Ik ga dat eens een keer naast elkaar leggen. En als ik dat nog steeds met mezelf eens ben, dan koppel ik ze een keer aan elkaar in die 2000. Goed, Flea, die kennen we allemaal als de bassist van de Red Hot Chili Peppers. Maar die is nu ook solo dingen aan het doen. Het is iets heel anders. Het zit diep in de jazz eigenlijk. Maar ik vond het toch te tof om te laten liggen. Ik heb het al een poosje liggen en nog niet echt aangedurfd. Maar ik ga hem nu toch een keertje draaien. Dit doet hij samen met Tom York. Dit is Traffic Lights.

beetje freaky misschien voor in die 2000. Beetje te jazzy, maar ach, waarom ook niet. Flea hoorde je. Dus de bassist die we kennen van de Red Hot Chili Peppers. Samen met Tom York. Die kennen we natuurlijk allemaal. En Traffic Lights, dat was de nummer. Hij heeft een hele CD uitgebracht, een album uitgebracht. Met allemaal dit soort werk. Dat is erg interessant als je hiervan houdt. Al een poosje draai ik een paar weken geleden voor het eerste nummer van de Florentines. En ik vind het zo verschrikkelijk leuk nummer. Dus het is heel jong, ze zijn nog niet zo heel lang bezig. Dus ik verwacht er een hoop van. Dit is Undiscovered Colors, dit is Florentines.

Florentines dus, Undiscovered Colors. Heerlijk, heerlijk plaatje. Ik ga hem nog de hele zomer doordraaien, denk ik. Wat ook een fijne band is van dit moment, is de band Honey, I'm Home. En ook die heb ik al een paar keer gedraaid, dus behoeft weinig toelichting. Dit is Hyperspace Mountain.

Hypersonic Mountain Warrior van Honey, I'm Home. Ja, zo heet de band echt. Ik heb het niet verzonnen, zij wel. Goed, editors, daar hebben we door de jaren heen in dit programma heel veel van gedraaid. We waren allemaal groot fan van toen het begon met de Backroom. Daar heb ik helemaal een stuk gedraaid, ook dat album. En die twee albums daarna ook nog wel een beetje Smokers Outside the Hospital Doors. En dat ding met Papillon erop, waarvan ik even de naam vergeten ben. En daarna begon ik toch wat minder te vinden. Maar ze hebben weer een nieuwe plaat uit en die klinkt best wel weer tof. Dus hij moet er gewoon nog steeds wel een beetje in. Editors, ga je horen, dit is nieuw werk, dus Call It In.

Ja, haalt het wat mij betreft niet bij het oude werk. Maar ach, het is wel een leuk nummertje. Call it in, hoor je van Editors. En zijn stem blijft toch altijd toch wel een bijzondere stem, als ik eerlijk ben. Het solo werk kon ik helemaal niks mee van het afgelopen jaar. Maar ach, wie weet, kom er wel eens een keer een goede Editors-platen bij. Door met een band die toch wel een beetje de hip is op dit moment. Hoor. Bleach 93. Dat is, ligt op ieder geval slip. En volgens mij staan ze op alle festivals die je in Europa kunt verzinnen. En ze worden natuurlijk ook al een poosje gedraaid in die 2000. Dit is Bleach 93. Dit is Underrated.

Underrated hoor je Bleach 9-3. Eerlijke plaat nog steeds. Blonk. Ja, dat was hem. Helemaal. En in het kader van een bijzondere bandnamen kunnen we de volgende ook wat van. Agatha is dead. Zo noemt de band zichzelf. Geen idee waarom ze erop komen. Maar het is een fijne naam. Zullen we zeggen, we zullen het er maar mee. Kind regards is dit. Agatha is dead.

Hey, dat is nog eens een mooi einde. Agatha is dead, hoorde je. Kind regards. Fijn plaatje hoor. Goed, ik ben een beetje gehaast afgelopen week geweest. Maar goed, dus ik weet niet heel veel vaak van de bands die ik draai. Omdat ze ook vaak nog heel weinig informatie hebben. Maar van deze band weet ik toevallig dat zij uit België komen. Bad Ice, zo heette zij. En Bad dan met als BAT, dus als een vleermuis. Dit is If Only...

Men, women, woman eigenlijk. Chainsaw, enkelvoud is het beter. Woman, men, woman, chainsaw, only girl. Zo heet het. Wat je hoorde, ik vind het een fijne plaat, nog steeds. Even naar al deze wat nieuwere platen, wat onbekendere band. Een relatief bekende band, de Snuts. Draaien we al een paar jaar regelmatig dingen van. En ik blijf het een leuke band vinden. Dit is hun nieuwste werkje, Motherlands, de Snuts.

Motherlands dus, dus nuts. Heerlijk, blijf gewoon leuke toffe dingetjes maken. Goed, wat heb ik nog? Nou, ik heb nog tijd voor één plaat, denk ik. Hij duurt iets langer. Ik denk dat hij het wel haalt tot de reclames. Kit Wit Buns, twee dames uit België die hele mooie, dromerige muziek maken. Ze hebben ooit eens wat gespeeld. Ik hoop eigenlijk dat dat nog een keer gaat gebeuren, want dan ga ik zeker kijken. Dit is voorlopig de meest recente plaat die uitkomt van een upcoming album, zullen we maar zeggen. Half of a Dream, Kit with Buns.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
1: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
0: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Tweede uur van Innie 2000 ging los met een nieuwe versie van dat bekende nummer van Donovan natuurlijk. Universal Soldier door Depeche Mode in dit geval. En dat stond staat nog steeds op het War Child album Help 2 heet dat ding. En dat is de moeite waard om naar te luisteren. Zo de moeite waard zelfs dat ik er nog eentje van draai. Vorige week draaide ik een nummer van Anna Calvi samen met Iggy Pop en Parfum Genius. Heeft ze twee nieuwe tracks uitgebracht. Nou, dit is helemaal een bond gezelschap wat ze nu allemaal meeneemt. Neil Fudjanja, Dove Ellis, die kennen we volgens mij van Nick Cave. En Ellie Roswell, nou, dat je het weet. Het is volgens mij geen cover of niks, dus gaat er eens lekker even zitten. Sunday Light, zo heet het. Dit is Anna Calvi.

0: Ja, yeah, Never a Dull Moment met Anna Calvi. De vrij bijzondere muziek die zij maakt. Door dan maar met even gewoon lekker recht toe recht aan. Een band, volgens mij uit Engeland. Er is weinig te vinden, maar het komt ook voornamelijk dat hele jonge gastjes zijn die net begonnen zijn. Ze noemen zichzelf My First Time en ze hebben een bepaalde wens.
1: I want

0: inderdaad.
1: We komen duidelijk zijn, toch? Celebrity hoorde je van My First Time. Ja, zo heet het beentje. Ik kan het ook niet helpen. En het is gewoon lekker recht toe recht aan Engelse grote backmuziek. Veel meer is niet en veel minder is het ook zeker niet. Ook uit Engeland, maar van een hele andere orde, is Kerala Dust. Best wel redelijk wat keer gedraaid, omdat ik het mooi vond. Beetje stil geweest een tijdje, maar er druppelt weer nieuw werk binnen van dit gezelschap. En dat is weer zeer de moeite waard. Luister naar Fever. Dit is Kerala Dust.

Wat een fijne plaat is er van Kerala Dust Fever, hoor je. Het is ook, klinkt een beetje als een koortsdroom. Het gaat maar door. Een soort drone zit erin. Heerlijk. Ik hou ervan. Kan niet helpen. Goed, Peter Gabriel is ook weer dit jaar bezig om bij iedere maanstandverandering, hoe moet ik dat zeggen, een nieuwe plaat uit te brengen. De Bright Side Mix en de Dark Side Mix hoor je daar dan van. En er is van de week natuurlijk weer een volle maan geweest, waardoor hij weer een nieuwe plaat uitgebracht heeft. En dat is dan de Bright Side Mix. Dit is zijn nieuwe werk. Won't Stand Down. Dit is Peter Gabriel.

onmiskenbaar. Peter Gabriel weer natuurlijk. One Stand Down. Die stem die herken je uit een miljoen ongeveer, denk ik. Goed, geldt misschien ook wel een heel klein beetje voor de volgende meneer. Glenn Hansard zat ooit bij de weet ik even niet meer zo hoe dat heette. Ik heb er als serie cd's van staan, maar goed, maakt niet uit. Die maakte ook al jaren solo muziek en die heeft nu een live opname gemaakt van deels nieuw werk in ieder geval in Duitsland, in de Funkhaus. En dat is een van de uitzendstudio en daar heeft hij met een heel klein publiek, met een paar honderd man, heeft hij daar semi-live de boel opgenomen. Dus het is niet in een studio, maar 26 overdubs. Wat je hoort is zo daadwerkelijk gespeeld is. Dat is het verhaal in ieder geval. Dus laten we eens gaan luisteren hoe dat dan klinkt. Dat hele album heet Don't Settle. En zo heet ook de track die je gaat horen. Dit is Glenn Hansard.

Ja, prachtig hoor. Gewoon live dit, hè. Don't Settle hoorde je van Glenn Hansard. En de band waar hij in zat was natuurlijk de Frames. Ik zat met de Fry in mijn hoofd. Ik denk, dat klopt niet. De Frames dus, daar zat hij ooit in. Ooit was hij in spelen in de, hier een paard in Den Haag. Was erg leuk. Een leuke avond was dat. Goed, hij speelt vanavond trouwens in Groningen. Mocht je zelf een vliegtuig hebben, dan zou je het misschien nog net kunnen redden, denk ik. Goed, nou nee, want hij is al een uurtje bezig natuurlijk. Nee, dat wordt hem niet. Jammer jongens, volgende keer beter. Tijd voor even wat lekkers. Een beetje rammelende blues rock. Rock, blues, hoe je het noemen wil. De Black Keys. Toen ik deze playlist een beetje aan het samenstellen was, toen was het volop in het nieuws dat heel Nederland een beetje overal waar bomen stonden, dat stond in brand. En daarom vond ik dit eigenlijk wel een vrij toepasselijke plaat voor vanavond. Fireman, ring the bell. Dit is de Black Keys.

heerlijk. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. De Black Keys, Fireman, Ring the Bell. Dat was afgelopen week wel aan de orde kunnen best wel stellen. Een hele kop dus tegelijk heb ik ze zien vlieren met bakken water eronder. Goed, van het heerlijke album van de Black Keys, Peaches. Gaat dat luisteren als je van dit soort redelijk ongecompliceerde muziek houdt. Er piept hier iets raars. Nou, ik weet niet wat het is. De volgende mevrouw weet ik niet precies hoe ik dat uit moet spreken. Ze is gewoon Nederlands. Noemt zichzelf Iris Jean, of Jean, hoe je het noemen wil. En singer-songwriter, zeg maar. Het is het alter ego van Iris de Boer. Dus je zal het wel op zijn Engels uit moeten spreken. Iris Jean, zoiets zal het wel zijn. Maar dat neemt niet weg dat ze gewoon mooie muziek maakt. Luister naar End of the World.

Ja, Iris Jean, zo zullen we het voorlopig maar eventjes noemen. End of the World, alter ego dus van Iris de Boer. Klinkt veel Nederlands, zo wordt het allemaal niet. Door met een gezelschap. Nee, het is niet een gezelschap. Het is een klassiek geschoolde celliste is het. Ze heet Kelsey Lou. Heeft 7 jaar geleden ongeveer een album uitgebracht. Is in de tussentijd een beetje stil geweest, maar is nu weer bezig. Heeft nu de tweede single uit, samen met Ene Sampa. Dat zegt maar eventjes helemaal niets, maar luister maar en ga er even goed voor zitten, want dit is... Ja, dat is bijzonder. Dat is mooie muziek. Better Than That. Dit is Kelsey Lou.

Kelsey Lou, zo heet zij. Better Than That. Bijzondere plaat. Ik vind het erg mooi. Door met een gezelschap. Ze komen uit Engeland, maar het zijn ook weer jonge gastjes. Ze zijn nog maar een jaartje of 5 bezig. Ze zijn behoorlijk gegroeid. Ze worden een beetje. Er wordt verwacht van ze dat ze de nieuwe grote hype worden in Engeland. Dus in ieder geval de indie hype. Dus laten we eens luisteren hoe dat klinkt. Ze noemen zichzelf Overpass. Dit is This Real?

Ja, als je het een beetje negatief wil benaderen, zou je kunnen zeggen het zoveelste indie-bandje uit Engeland. Maar ook dit is weer een fijn bandje hoor. Overpass, zo heet het. Is This Real, heet de plaat. Goed, Mauro Pawlowski, die kennen we van Evil Superstars en met name ook van Deus. Waar hij toch een beetje altijd een beetje de gekke kant van de band vormde. Waar het randje zeg maar zat. Er is een nieuwe plaat uit, maar het schijnt allemaal niet helemaal nieuw te zijn. Het is heel triest nieuws dat hij heeft de diagnose Parkinson. Maakt het allemaal niet zo heel veel uit natuurlijk. Alzheimer gekregen, juist. Het teksten onthouden lukt niet meer. Een beetje spelen lukt blijkbaar nog wel. Maar dit is natuurlijk, dit wordt niet beter. En dat is heel triest, want het is een vrij jonge vent. En het is een wijs goede muzikant. En een aardige kerel ook nog eens een keertje. Dus nieuw werk, soort van nieuw werk. Schijnt op de plank gelegen te hebben al. Van Mauro Pawlowski. Dit is Maintained Love.

Nieuw werk dus van Mauro Pawlowski. En ja, veel nieuw werk zal er dus helaas waarschijnlijk niet meer komen. Maintained Love hoorde je. Dat is een diep triest verhaal. Maar goed. Ja, laatste plaat alweer. Gaea, zo heet het gezelschap. Of de man die zich... Ja, het is een beetje elektronisch, allemaal freaky bij het leven. Tot het nieuws ga je luisteren naar The Secret. Ik zeg ja, tot de volgende in die 2000. Hoi.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. Drie besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe. Nostalgisch.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.